0: een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.

0: muziek staat op 1.
1: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
2: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
2: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïense hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Dieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de Zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter.

0: En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de

0: vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijs gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementcomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd. Sommige bewoners met hoogwerkers zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de vierde etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. Twee mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter.

0: Trouwens, weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het AB-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Amber, wat een leuk begin van jouw zondag. Het is zondag. Goedemorgen, Twente wordt wakker. Hey, leuk dat je luistert. De Spice Girls openen de show. Stop. Nou, dat gaan we nu even doen. Klein beetje rust. En ik zei het net al, somber. Alles wat die man maakt verandert in goud. Muzikaal goud. My body isn't ready. Zeg, mocht je gisteren nou in Berlijn geweest zijn bij Rave the Planet, dan ben je spekkoper. Want het was de 5e editie na de hereniging, na de drama van de Love Parade in Duisburg in 2010. En Dr. Motte, Westbam, de organisatoren van het hele spektakel, hebben dat heel goed gedaan. En vandaag mag je samen opruimen in Berlijn. Dat doen ze goed. Dus als jij gisteren gewoon lekker hebt gefeest en je hebt bekertjes overal neergegooid en blikjes en troep gemaakt, dan kun je dat vandaag gewoon weer opruimen. Daar kunnen heel veel Nederlandse steden echt een voorbeeld aan nemen. Maar goed, daar gaan we verder niet over praten. We gaan muziek voor je draaien. De Pointer Sisters.

0: Will and the People Lying in the Morning Sun. The Pointer Sisters hoorde je ook nog. Atomic. Automatic. Moet je het wel goed uitspreken natuurlijk, Jasper. Anders komt er helemaal niets van terecht. Zeg, jij luistert naar Twente Wordt Wakker. En dat doen we natuurlijk de hele week. En daarom even een terugblik van afgelopen...
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: En nu ook met z'n tweeën. Ilke Banning en Esther Schotman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Morgen.
2: Ja, we gaan weer spelen op het carillon. Volgens mij zijn we hier in Twente een van de carillons die heel actief zijn in heel Nederland, heb ik altijd het idee.
5: Ja, we zijn wel actief. Er zijn er wel meer hoor. Het is misschien wel iets van Bayadiers.
2: Ja, waar komt dat vandaan, Esther?
5: Dat we zo actief zijn.
2: Ja.
5: Het is een instrument wat je hoort in de openbare ruimte. Maar je ziet ons niet. Dus
2: dat eigenlijk,
5: mensen
2: ja.
5: zich toch een klein beetje bewust worden van dat daar toch een levend mens zit te spelen, zeg maar. Ja, hebben we wel het idee van je moet een beetje wat activiteit eromheen bouwen, wat aandacht vragen. Zodat mensen zich meer bewust worden van zo'n bijzonder instrument, hè, cultureel erfgoed, ontstaan in de lage landen. Dus ja, dat een beetje, denk ik.
2: Ja, dat is het ook wel. Dat is wat je zegt. Vroeger dan, ik beeld me even vroeger dan weer in dat je dan langs de toren liep of wat dan ook. En dan, daar denk je van, daar zit iemand. Ja, die zit te spelen nu. Het zal wel geen bandje zijn, weet je, dat gevoel.
5: Ja, precies. Ja.
4: Nee, en het is gewoon zo van, als mensen dat weten, hè, en zeker als ze een keer echt boven in een toren geweest zijn en gezien hebben wat je doet, dan luisteren ze de volgende keer echt anders naar de klok. Als je dan door de stad loopt, dan denk je, oh ja, dat is die en die zit daar te spelen, weet je wel.
2: Ben ik dus ook met je eens, Hielke, want weet je, vaak, je moet het goed, soms heel goed luisteren wat je eruit wil halen. Ja, dat bedoel ik niet verkeerd, maar je moet er wel even een beetje gevoel bij hebben.
5: Ja, als je er beeld bij hebt, dan heb je er ook meer gevoel bij, denk ik.
2: Dat denk ik wel, ja.
5: Dus vandaar, dat speelt wel mee. Maar inderdaad, leuke dingen doen, bijzondere dingen die je aandacht kunnen vragen van mensen. En wat Hielke zegt, rondleidingen of filmpjes, die zorgen dat mensen ook beeld hebben bij wat er gebeurt er dan eigenlijk. Dat helpt wel mee, denk ik.
4: Mensen zijn vaak stom verbaasd, hoor. Als ze dan eindelijk een keer boven zijn, nou, het is echt nooit geweten dat dat zo werkt en zo allemaal. Ja.
2: Jullie zitten tussen hemel en aarde. zoals die staat. Ja, daar staat hier. Wereldmuziek.
5: Ja.
2: Oh, nee. Zo is het toch?
5: Ja.
2: Wat gaat er gebeuren, Hielke?
4: Esther bedenkt dat soort creatieve dingen altijd, ja.
2: Dan moet ik het aan Esther vragen, wat gaat er gebeuren, Esther?
5: Nou, die hemel en eerde, dat is een Twents streekgerecht, hè. En die klokken hangen toch ook tussen hemel en eerde.
2: Jazeker.
5: En het zegt ook nog iets over onze persoonlijkheden. Dus ik vond dat wel een leuke titel voor ons duo. Ja. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan internationale liedjes spelen. Vorig jaar was het natuurlijk 700 jaar stadsrechten. Toen had ik een project om bij mensen die in Enschede werken, wonen en studeren. En elders vandaan komen om hun een liedje te laten aanleveren uit hun geboorteland. Nou, daar hebben we 75 liedjes binnengekregen. Inmiddels volgens mij zijn het er 76. Er zijn 150 nationaliteiten in Enschede, ongeveer, net iets meer. Dus we zoeken nog steeds, maar we hebben weer nieuwe liedjes binnen. Dus we spelen een aantal gouden ouwe, zeg maar, die we vorig jaar ook al hebben gespeeld. En een aantal nieuwe, om gezamenlijk bij elkaar is dat dan een heel concert.
4: Ja. Dus, sommige zijn dus voor Katerman, die doen we met z'n tweeën. Ja. Die waren ook te ingewikkeld om door één persoon uit te voeren.
2: Hoe doe je dat dan, Hielke?
4: Nou ja, ik zit links of ik zit rechts.
2: Oh,
5: hij mag met één beeld op de bank? Nee hoor.
2: Ik zie het helemaal voor me. Echt.
5: Nee, we zitten dan dus wel anders dan als je solo speelt. Dus je zit voor andere toetsen, zeg maar. Hè. Dus, dat is, maar ja, wij spelen al zo lang, hè. Sinds 1988. Nee, officieel zijn we sinds 1991 een duo. Dus dat zijn we dan inmiddels wel gewend. Ja. Je hebt gewoon extra veel handen en voeten om muziek te maken.
4: Ja. Esther die bedenkt dit soort dingen en ook dat soort projecten. Maar het is echt geweldig leuk. Ook al die liedjes, hè, wat je er dan voor hoort. Je hoort de volksader in. Hè. Al die liedjes van over de hele wereld. Ja. Een heleboel gaat over liefde natuurlijk. Over de trots, dat mensen trots zijn op hun land.
5: Maar
4: ook... ook liedjes die het leven vieren. En, maar ja. Het zit ook met melancholische liedjes tussen. Dus dat is heel afwisselend voor.
5: Ja, maar de ritmes en de klanken, die zijn echt vaak dat je wel denkt van hé, dat komt inderdaad uit die regio. Of dat klinkt wel een beetje van.
2: Okay,
5: van
2: dus dat haal je er wel uit.
4: Van Egypte. Ja. Hey, Egypte,
5: ja,
4: echter, hè?
5: Dat, het is wel een Egyptisch poplied, maar toch hoor je wel dat je denkt van ja, dat vind ik wel Egyptisch klinken, ja.
2: Ja, dat was een beetje vakantiesfeer, ook goed. Ja, we maken het allemaal uit.
4: Ja. Er is ook een lied uit Kazachstan, dat vind ik ook, ja, vind ik geweldig ding. Daar hoor je, in Kazachstan doen ze veel met paarden. Je hoort die paarden er gewoon in, dat is geweldig. Ja.
2: Nou, dat wordt tijd om te komen luisteren. Wanneer gaat dit allemaal gebeuren, komend weekend?
5: Zondag om 12:15 in Enschede. Nou, daar kun je dus luisteren op of onder Oude Markt. En we hebben stoelen staan bij de Jacobuskerk, voor de Jacobuskerk. En 's avonds om 8:00 in Oldenzaal. Dat moet Hielke maar even vertellen, denk ik.
4: Ja, nee, dat klopt. Dan doen we het programma nog een keer. Met een andere toren natuurlijk en ook ander publiek. En daar kun je ook gewoon luisteren op het plein rondom de basiliek. Maar we hebben ook een luistertuin. Die zit achter het stadhuis bij het Migoriushuis.
2: Prachtig, ja.
4: Daar staan ook stoelen en er is zelfs koffie. Dus kom luisteren. Het wordt echt een leuk, interessant, afwisselend programma met heel veel verschillende sferen en muziekstijlen. Ja.
2: Goed zo. Nou, dus,
5: programmaboekjes zijn er.
2: Ja, zondagmiddag dus. Hoe laat, Esther? Waar was het ook weer?
5: Enschede? 1 tot 2 in Enschede.
2: Jan Hielke? 1
5: tot 2.
4: 8:00, 8:00 s'avonds.
2: Goed zo.
4: In Oldenzaal.
2: Nou, ja. Met jullie twee kunnen we een uur vullen hier op zender. Dat lijkt me een hartstikke leuke keer. Gaan we doen vanuit de toren of zo. Ik bedenk me iets. Ik wens jullie veel succes.

0: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Afgelopen donderdag was het even spannend aan de Belgiëlaan in Enschede. Een grote politieactie is na enkele uren beëindigd zonder dat iemand is aangehouden. De politie kwam in actie na een melding waarbij mogelijk met een wapen was gedreigd. Agenten droegen kogelwerende vesten en ook de dienst speciale interventies, de DSI, werd ingezet. Twee keer vielen agenten en DSI-leden een flatgebouw binnen. Ook werd een drone gebruikt om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. De omgeving was tijdens de actie ruim afgezet. Waarom de politie precies twee keer een flat binnenging is nog niet bekend. SVZW uit Wierde begint vandaag aan het avontuur in de derde divisie. De ploeg van trainer Frank Eefdink speelt de eerste wedstrijd uit tegen Hogeveen. De trainer tempert de verwachtingen na twee kampioenschappen op rij. Het belangrijkste is volgens hem dat de ploeg zich snel aanpast aan het hogere niveau. De doelstelling is duidelijk, 45 punten halen en daarmee handhaving veiligstellen. Eefdink denkt dat SVZW ook op dit niveau voldoende kwaliteit heeft om wedstrijden gelijkwaardig te spelen. De aftrap is dus in Hogeveen vanmiddag om 2:30. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een ander weerbeeld dan de afgelopen dagen. Het is wat koeler, maar toch nog zo'n 26 à 27 graden. Maar het is ook meer bewolkt. Later op de ochtend is een kleine regen- of onweersbui mogelijk.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

My House. En de eerste naast streeknieuws kwam van Man at Work Down Under. En je hoorde ook nog Gracie Abrahams, That's So True. Dat was de laatste voor streeknieuws. Zeg, voetbal, dat doen we nu nog niet. Dat doen we straks in Twente FM Weekend. Ik heb wel heerlijke muziek voor je uitgezocht. Deze van Marshmallow en Kane Brown. New truck, big.

0: Nee. Forest Mellow en Kane Brown, Miles on It. En daarvoor zat Mary Jane Girls. Dat brengt ons bij het tweede overzicht van Twente Wordt Wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Komen de dagen ook nog lekker weer. En zeker lekker weer om naar de muziekkoepel te gaan. In Lonneke naar de muziekzondagen. Manti Kroeser, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de vierde editie alweer, hè?
3: Zo is dat, ja. En het wordt gelukkig geen 36 graden zondag.
2: Nee.
3: Het wordt 24 graden.
2: Heerlijk. Ja, vandaag is het ook lekker hoor, want geen drukkend weer heb ik begrepen. Maar 24 graden is natuurlijk veel beter om op een stoeltje in een zonnetje te zitten.
3: Zo is dat, ja. Ja.
2: Wat gaan we doen?
3: Ja, ik wou even terugkijken naar de laatste keer in juli. Want daar waren we heel tevreden over. Toen hadden we de Big Band Losser op bezoek. En we hadden voor het eerst geen stoelen genoeg.
2: Oh.
3: We hebben twee containers met rolcontainers met elk 50 stoelen. Dus 100 stoelen kunnen we er neerzetten. En die waren allemaal op. En dat wil zeggen dat we dus die dag meer dan 200 bezoekers hebben gehad. En daar waren we zeer tevreden over.
2: Wat gaaf.
3: Want niet iedereen komt om 2 uur en blijft zitten tot 5 uur. Hè. Dat is de bedoeling eigenlijk ook niet. Dat mag wel, maar we houden ervan dat mensen komen. Een half uurtje luisteren. En als ze het mooi vinden, blijven ze zitten. En als ze denken van, nou, ik heb genoeg gehoord. Dan gaan ze weer verder.
2: Beetje doorstroming.
3: Zo loopt dat door de hele middag op het Dorpsplein. Dus, en dat is onze opzet ook. En dat hopen we voor aanstaande zondag ook weer voor elkaar te krijgen.
2: Hartstikke goed.
3: Want we beginnen met Jasmine. Weer een van die talenten van het popconservatorium van Artes. Ook weer zo'n jonge vrouw met mooie teksten, goede stem. En ze kunnen er toch wel wat van daar op Artes. Je hoort ook, we hebben er nu een stuk of 10 hebben we er gehad van het popconservatorium. Dat de hand van de docenten wel merkbaar is in de manier van hoe ze allemaal optreden en de nummers die ze brengen, de teksten. Er zit wel een idee achter, is mijn lekenmening.
2: Maar een lekenmening telt natuurlijk, want die moeten er nou van genieten. Ik bedoel, je kunt op elke toonsoort gaan letten, maar het gaat er uiteindelijk om hoe we ervan genieten.
3: Ja. Dus daar beginnen we mee zondagmiddag om 2 uur met Jasmine. Een beetje metaforische pop is dat, hoofdzaak Engelstalig. En daar is het voorprogramma en hebben we een pauze. En om 3 uur beginnen we met Goya. Goya is een band uit de Achterhoek. Ik weet niet, ken je ze?
2: Nee, ik ken alleen Francis Goya van vroeger, maar dat heeft er helemaal niks meer uit te staan.
3: Nee. En er is ook een bekende Poolse band, die heet ook Goya. Maar die komen ook niet. Nee. Die zijn te duur. En we doen het met Goya uit de Achterhoek. En die hebben echt muziek, die past helemaal bij de zondagmiddag op midden in de zomer. Beetje ska, gypsy muziek, vrolijke muziek, lekker tempo. En nummers waarin ze verhalen vertellen van allerlei plaatsen over de hele wereld waar ze geweest zijn. Dus we gaan er vanuit. Heel iets anders dan een big band. Een heel ander type muziek, maar ook echt kwalitatief heel erg goed.
2: Nou ja, regionaal werk zeg ik dan maar weer. Altijd een streepje voor.
3: Ja, waar de Achterhoek komt op muziekgebied. Dat kan nooit missen, hè?
2: Nee. Zeker niet. Hartstikke goed. Even kijken. 2 uur moeten we ook aankomen fietsen. Mogen blijven zitten. Mogen ook weer weggaan. Dat is eigenlijk het stramien. Ik hoop dat je weer stoelen tekort hebt, Mattie.
3: Ja, hopen wij ook. Ja, zeker. Ja.
2: En
3: 20 september, dan is alweer de afsluiting, hè?
2: Dat wilde ik vragen.
3: Is onze, zondag 20 september. Dat wordt helemaal ingevuld door Artes. Door het Popconservatorium. Aantal komen er meerdere jonge artiesten voorbij. Want die geven wij, dat is ook de opzet van ons, hè. Om jonge mensen die net beginnen, om die een podium te geven. Dat ze kunnen optreden in toch een andere ambiance dan wat ze gewend zijn.
2: Heel goed. Ja. 20 september, die zetten we vast neer. Bellen we dan tegen die tijd. Goed. Heel goed, prima. Komende zondag 2 uur begint het. Hoe laat begin met opbouw? Moet je er al vroeg bij zijn, Mattie?
3: Nee, als je om 2 uur bent en je gaat
2: zitten. Nee, jijzelf. Jijzelf.
3: Onmiddellijk
2: de stoelen klaarzetten.
3: Ik zet zelf de stoelen klaar, ja.
2: Albert Thijs neem ik aan, toch? Of niet?
3: Ja. Nee, maar dat gaat vlot. Hè. We hebben een clubje, dat is helemaal ingewerkt ondertussen, na een aantal jaren. Dus nee, dat gaat helemaal goed.
2: Goed zo.
3: Ja, we weten de weg op het Dorpsplein.
2: Ja, dat dacht ik al wel. Nou, zondag lekker genieten. 16 augustus, 4 editie Muziek Zondag in Lonneke.

Soul to Soul op je radio. Keep on moving. Dat doen we ook. We gaan zachtjes langzaam gaan vooruit. We zijn bijna aan het einde van uur 1 van Twente Wordt Wakker. Niet getreurd. We zijn nog een heel uur bij je. Echt, je hebt nog zoveel tijd om rustig wakker te worden. Neem deze. Eind jaren 80. Richard Marx. Right Here Waiting. Echt de absolute klassieker geworden in de afgelopen jaren. Doet het overal goed. En dan heb ik ook nog Duke. So in Love with You. Ga eerst even lekker wegzwijmelen, want hij zou eigenlijk ook zo op die vrijdagavond kunnen, hè, bij die Guilty Pleasure XXL.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
3: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken, tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Jou hoor van de grote doorbraak Ilse de Lange, The Great Escape, hoor je natuurlijk hier op jouw ochtendshow Twente wordt wakker. Ed Sheeran opende dit uur Eyes Closed. Het uur staat weer bol van de leuke muziek en het weer. Ja, wat zullen we daar nou van zeggen? Ik ben eigenlijk blij dat de temperatuur een beetje lager is. Al is die zon in die zomer is toch best wel lekker.

0: Wang Chung, Dance All Days.
1: Op jouw zondagochtend, de 16e is het. Miles Smith staat ervoor, Stay If You Wanna Dance. En dat brengt ons bij het eerste overzicht van het beste van Twente.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
3: We gaan iets speciaals doen. We gaan naar Berghuizen, naar de muziekkoepel. Wim Aldekalte, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, we gaan geen groots concept geven, maar een Eucharistie-viering zie ik.
4: Ja, dat klopt. Morgenavond, 15 augustus, is er een Eucharistieviering op de muziekkoepel in Park Stakenkamp in Zuid-Berghuizen. Dat heb je helemaal goed.
3: Ja, hoe is dat zo tot stand gekomen? Want het is een prachtige ambiance natuurlijk. Mooi weer. Wat willen we nog meer?
4: Ja, wat willen we nog meer? Inderdaad. Hoe is dat tot stand gekomen? Kijk, wij hebben daar in Zuid-Berghuizen altijd een hele prachtige kerk gehad, de Mariakerk. Maar zoals dat zo vaak ging bij kerken de laatste jaren, er was steeds minder gelovigen die daar naartoe kwamen. En dat heeft erin geresulteerd dat op 7 mei 2023 de kerk aan de eredienst is onttrokken. Dus in die kerk kunnen wij op zich geen vieringen meer houden. We houden nog wel vieringen, altijd de eerste en derde dinsdag van de maand in het parochiecentrum. Maar die viering van aanstaande zaterdag, van morgenavond, dat is een hele bijzondere viering natuurlijk voor de Mariakerk, Maria Hemelvaart. Daar komen heel veel mensen op af en dat kan niet in het parochiecentrum, want daar kunnen maar hooguit 30 mensen in. Vandaar dat we vorig jaar gestart zijn om die viering te houden op de muziekkoepel in het park Stakenkamp. En dat is uitstekend bevallen. Er waren meer dan 100 mensen die tijdens die viering aanwezig waren. En we hopen ook dit jaar weer dat aantal te kunnen bereiken.
3: Ja, Maria Hemelvaart. Ik heb ooit een opleiding gehad. Dat klinkt een raar opleiding, maar ik weet er het een en ander van. Maar Maria Hemelvaart, ik denk dat is altijd mijn hemelvaart, maar dat is dan niet Maria, maar deze datum wist ik niet. De Duitsers vieren dat ook groot, hè?
4: De Duitsers die vieren dat ook groot. Ja, de Duitsers hebben nog veel meer katholieke feestdagen die wij niet vieren.
3: Dat klopt,
4: maar ook
3: ja.
4: In Duitsland wordt Maria Hemelvaart altijd groots gevierd. Dat klopt, ja.
3: Ja, ja. Ik zag half Duitsland geloof ik vrij. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Bijzonder dus. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe lang gaat dat duren? Wat gaan we meemaken?
4: Nou, de viering begint om 7 uur. De mensen die dus actief deelnemen aan de viering, die verzamelen zich in het parochiecentrum. Dat is eigenlijk aan de overkant van de straat. En die lopen dan in processie naar de muziekkoepel toe. En aan die processie nemen dan deel de voorgangers. Dat zijn pastor Van der Sman en pastor Wilbers. Dat zijn onze acolyten en lectoren. En het Nederlandstalig basiliekkoor. Ongeveer bestaande uit een 30 personen. En die komen dan al zingend vanuit het parochiecentrum naar de muziekkoepel toe. En als ze dan daar gearriveerd zijn, dan begint dus die viering. En dat wordt weer een hele mooie, bijzondere viering met veel Maria-liederen uiteraard. Maar ook bijzonder is van, we leven natuurlijk wel hier in Zuid-Berghuizen. En dat is van oorsprong natuurlijk altijd een hechte Twentse gemeenschap. Dus er zijn ook wat onderdelen die in het Twents zullen zijn. Zo zullen de voorbeden, die zullen in het Twents worden uitgesproken. En waarschijnlijk zal ook een van de lezingen in het Twents worden gedaan. Dus dat maakt het ook nog wel weer extra bijzonder.
3: Hartstikke gaaf. Hoe laat begint dit allemaal, Wim?
4: De aanvang van de viering is om 7 uur. Maar ik zou de mensen wel aanraden om iets voor 7 uur aanwezig te zijn. Want dan kun je ook die prachtige processie meemaken.
3: Zeker weten. Moeten we stoeltjes meenemen of wat is het idee? Staan er wat?
4: Nee, er staan meer dan 125 stoelen.
3: Oh.
4: En daar is allemaal voor gezorgd. En na

op je radio van Lois Lane. Fortune Fairy Tales natuurlijk. En dan zometeen de streeknieuws voor jou, waarin je bij wordt gepraat over alles wat hier in de regio gebeurt. Vielen zullen er niet staan op zondagochtend. Je weet het nooit.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Afgelopen donderdag was het even spannend aan de Belgiëlaan in Enschede. Een grote politieactie is na enkele uren beëindigd zonder dat iemand is aangehouden. De politie kwam in actie na een melding waarbij mogelijk met een wapen was gedreigd. Agenten droegen kogelwerende vesten en ook de dienst speciale interventies, de DSI, werd ingezet. Twee keer vielen agenten en DSI-leden een flatgebouw binnen. Ook werd een drone gebruikt om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. De omgeving was tijdens de actie ruim afgezet. Waarom de politie precies twee keer een flat binnenging is nog niet bekend. SVZW uit Wierde begint vandaag aan het avontuur in de derde divisie. De ploeg van trainer Frank Eefding speelt de eerste wedstrijd uit tegen Hogeveen. De trainer tempert de verwachtingen na twee kampioenschappen op rij. Het belangrijkste is volgens hem dat de ploeg zich snel aanpast aan het hogere niveau. De doelstelling is duidelijk, 45 punten halen en daarmee handhaving veiligstellen. Eefting denkt dat SVZW ook op dit niveau voldoende kwaliteit heeft om wedstrijden gelijkwaardig te spelen. De aftrap is dus in Hogeveen vanmiddag om 2:30. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een ander weerbeeld dan de afgelopen dagen. Het is wat koeler, maar toch nog zo'n 26 à 27 graden. Maar het is ook meer bewolkt. Later op de ochtend is een kleine regen- of onweersbui mogelijk.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Heerlijke plaat blijft dat zeggen. En de Pet Shop Boys hoorde je ook Domino Dancing. De dansen doen we zeker op deze oude bekende uit de Zero's van Coldplay. Dit zijn Adventures of a Lifetime. En ik zie ook ietsje verderop in de playlist Johnny Hates Jazz.

0: Heerlijk zeg, Adventures of a Lifetime van Coldplay op jouw zondagochtend tijdens Twente wordt wakker. En daarover gesproken, een recap uit het beste van afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ja, er is geen water. Daar komt het eigenlijk op neer voor het waterorgel wat er zou moeten gaan plaatsvinden. Ben nog gewoon zo goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe zit het precies met het waterorgel? Want ja, dat is toch wel even een dingetje, vind ik zelf.
3: Ja, het is wel lastig, want ja, er zijn natuurlijk waterorgelshows die geprogrammeerd staan. En we hebben natuurlijk niet het hele jaar het waterorgel aan, dus is het wel bijzonder dat we in de maand augustus een hele week het waterorgel aanzetten. Ook voor de toeristen die richting Hengelo komen. Maar nu met die droogte is het de waterpeil in de vijver gewoon te laag om nog shows te kunnen realiseren, omdat de pompen bijna zichtbaar zijn boven het wateroppervlakte. En ze kunnen geen lucht aanzuigen, want dat is heel slecht voor de pompen. Dan kunnen we ze bijna af gaan schrijven.
2: Ja.
3: Dus vandaar dat we hebben moeten besluiten om deze week in ieder geval de waterorgelshows niet door te laten gaan.
2: Hoe gaat het normaal gesproken met die waterorgelshows? Want vonden ze er met licht bij, allerlei, nou ja, wat je al zegt, pompen, fonteinen, toestanden. Zit dat er vast in het, voor de mensen die niet weten?
3: Ja, we hebben dus de vijven in de Kaatse Kamp, het park. Dat is aan de Renschriftstraat als je Hengelo binnenrijdt. Daar hebben we 54 pompen en 54 lampen. En die op muziek, zeg maar, de pompen het water kunnen opspuiten tot 8 meter hoog. Maar dat kan ook op 5 centimeter zijn, maar dat kan ook op 8 meter. Dus dat varieert enorm, afhankelijk ook van de muziek. En de lampen, ja, die kunnen in allerlei kleuren. Je kunt niet zo gek bedenken of die kleur, die zit wel in de lampen. En dat combineert dan met elkaar het licht, de muziek en de pompen die spuiten. En dat is vooral mooi als het donker is, want dan zie je op de lampen.
2: Ja.
3: Dus dat is ja, toch wel een aardig schouwspel. Waar ook veel mensen op afkomen, zeker ook als het, zeg maar, die lichttoer in Hengelo plaatsvindt. Dan is ook altijd de gang naar het waterorgel in de vijver. Nou, dan praat je toch wel over de 10.000 mensen in 2 dagen.
2: Ja, ongelooflijk. Wanneer speelt het waterorgel altijd? Want ik dacht dat het is alleen in de zomermaanden, maar...
3: Nou nee, het is ook in de we beginnen al in het voorjaar.
2: Okay.
3: Met in februari, dan is er een run door Hengelo en dan komen ze ook langs het waterorgel, zetten we het waterorgel aan. Dan hebben we een lichttoer. Wat we dit jaar ook hebben gehad, is dat 2 basisscholen een programma over water hebben afgesloten bij het waterorgel. Dan kwamen ouders en kinderen naar het waterorgel toe. En dan hebben we een speciale show met speciale muziek, speciaal afgestemd op deze groep kinderen. En dan hebben we dan in de zomer, hebben we ook, sluiten we aan bij activiteiten die in het park plaatsvinden. Want het park, Prins Bernhardplantsoen, dat is op dit moment gesloten in verband met de verbouwing van het paviljoen. En dan komen alle activiteiten, die gaan nou richting het ons park. En dat betekent dat we dus net een mooie show hebben gehad bij poëzie in het park. En bij klassieke muziek in het park. Dat was heel bijzonder, want het was overdag wat er allemaal klassieke muziek was er te horen. En dan werd het s'avonds afgesloten met een mooie waterorgelshow op klassieke muziek.
2: Maar
3: en dat was wel heel bijzonder, want dat was de eerste keer dat we het ook op klassieke muziek deden. Want meestal zijn de shows afgestemd op muziek. Ja, op moderne muziek, die goed in het gehoor liggen.
2: Ja. Ik vind
3: maar nu is er niks. En
2: nee, nu is er niks.
3: Dat waterpeil was steeds lager. Kijk, en als je ook nog het waterorgel aan zou gaan zetten, omdat het eventueel iets zou lukken, doordat het zo hoog omhoog gaat, het water, en er ook wel eens wind bij staat, en nou dan heb je nog meer verlies van water uit de vijver. En het lastige is, we kunnen het niet zelf bijvullen via grondwater of via een natuurlijke bron.
2: Ja, want ik zie hier ook staan bij ons op de website over het Twentekanaal. Wat voor rol speelt dat?
3: Nou, het Twentekanaal, we hebben in het verleden, elk jaar bijna rondom deze tijd, was het waterpeil wat lager. En dan belden we altijd even een maatschappij op die dan met tankwagens het water kwam bijvullen. Nou, en dat ging meestal met 3 tankwagens. En in elke tankwagen 15.000 liter. En hadden we met 45.000 liter hadden we weer het waterpeil op niveau. Alleen nu mag je geen water uit het Twentekanaal halen, want dat is verboden. Straks als het inderdaad weer kan, extra shows laten zien. En dan gaan we wel dat weer ook via de kranten en via de radio bekendmaken.
2: Heel goed.
3: Dus ik hoop dat dat zo

Nou, daar kun je toch rustig mee de ochtend in. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams en nou, ietsje verder terug zat Coldplay Adventures of a Lifetime. Zometeen Twente FM Weekend. Natuurlijk, ik neem je mee ook in de lekkere muziek en de uitslagen van het voetbal in de Eredivisie en de planning. Want er zijn natuurlijk vandaag de zondag ook een aantal wedstrijden te zien en te horen. De laatste voor deze show is van Craig David.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten. En ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?

heerlijke plaat van Damiano David, Born with a Broken Heart. Hey, hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. De show werd geopend door Amy Winehouse, Back to Black. En ook zij is inmiddels niet meer onder ons, alle bekend. Zeg, ik ga je straks meenemen in de uitslagen en de planning van de Eredivisie. Want er zijn vandaag nog een aantal wedstrijden op het programma die ertoe doen. Ik zie zeker een Overijsselse derby staan. Ik praat je straks bij. En natuurlijk heerlijke muziek. En als we kijken naar de middagtemperaturen, dan zijn die weer heerlijk. Ze kruipen weer richting de 30 graden. Dat is alle reden om in ieder geval de schaduw op te zoeken en een verkoelend drankje daarbij te doen. Maar goed, we zitten nu net na de klok van 10, dus een kopje koffie zou goed zijn, toch? Hey, ik heb Alex Worm voor je uitgezocht, Passenger. En ook Tom Brown komt eraan. Op jou.

Tom Brown, Funkin' for Jamaica. Heerlijk, wij funken hier voor Twente. En je hoorde ook Alex Warren, Passenger. En de volgende plaat, ja, die doet eer aan het moment op de dag waarbij je bent. Dit is Supertramp, Breakfast in America. En voor jou, Breakfast in Twente.

Onmiskenbaar Mark King op de bas. Level 42, Lessons in Love, Supertramp hoorde je ook, Breakfast in America. En je wordt zometeen bijgepraat in het streeknieuws door Tanja. Met alle zaken die er zijn gebeurd. Leuk, minder leuk. En tot die tijd draaien we Stromae. Formidable.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Afgelopen donderdag was het even spannend aan de Belgiëlaan in Enschede. Een grote politieactie is na enkele uren beëindigd zonder dat iemand is aangehouden. De politie kwam in actie na een melding waarbij mogelijk met een wapen was gedreigd. Agenten droegen kogelwerende vesten en ook de dienst speciale interventies, de DSI, werd ingezet. Twee keer vielen agenten en DSI-leden een flatgebouw binnen. Ook werd een drone gebruikt om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. De omgeving was tijdens de actie ruim afgezet. Waarom de politie precies twee keer een flat binnenging is nog niet bekend. SVZW uit Wierde begint vandaag aan het avontuur in de derde divisie. De ploeg van trainer Frank Eefdink speelt de eerste wedstrijd uit tegen Hogeveen. De trainer tempert de verwachtingen na twee kampioenschappen op rij. Het belangrijkste is volgens hem dat de ploeg zich snel aanpast aan het hogere niveau. De doelstelling is duidelijk, 45 punten halen en daarmee handhaving veiligstellen. Eefdink denkt dat SVZW ook op dit niveau voldoende kwaliteit heeft om wedstrijden gelijkwaardig te spelen. De aftrap is dus in Hogeveen vanmiddag om 2:30. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een ander weerbeeld dan de afgelopen dagen. Het is wat koeler, maar toch nog zo'n 26 à 27 graden. Maar het is ook meer bewolkt. Later op de ochtend is een kleine regen- of onweersbui mogelijk.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Heerlijke samenwerking tussen David Guetta, Becky Hill en Ella Henderson. Crazy What Love Can Do. En Beyoncé als eerste na het streeknieuws Texas Hold'em. Zullen we nog één plaatje doen voordat wij richting de planning en de uitslagen gaan van de Eredivisie? En die platen, die zijn van Justin

0: Deze kop zou uit de vrijdagavond rollen van de Guilty Pleasure Friday. Backstreet Boys, I Want It That Way. Justin Bieber hoorde je ook, Anyone.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, ik neem je even mee in de uitslagen en de planning van de Eredivisie, want die is weer in volle gang. We zijn in speelronde 2. Vrijdagavond speelde Telstar thuis tegen Sparta Rotterdam en het werd daar liefst 1-3. Wedstrijden van de zaterdag. Willem II verliest met 1-4 van NEC. En NEC die gaan deze week een leuke week beleven met het Champions League avontuur waar ze volop in zitten. Utrecht verliest thuis met 1-4 van AZ en Excelsior verliest thuis met 1-2 van PSV. Fortuna Sittard wint met 3-1 van Cambuur en betekent de tweede verliespartij van Cambuur op rij. Zegt de wedstrijden voor vandaag de 16e ADO Den Haag tegen Groningen straks om 12:15. Om 14:30 de Overijsselse derby tussen Twente en PEC Zwolle. En ook om 14:30 Feyenoord tegen de Go Ahead Eagles. En de afsluiter voor dit weekend is van Ajax tegen Heerenveen. En die wedstrijd die begint om 16:45. Wow. Choose your battles. Wij draaien muziek voor je van Fleetwood Mac, Big Love. En ik zie ook Cat's Eye staan met Animal. Op jouw zondagochtend tijdens Twente FM Weekend.

Cat's Eye, Animal, leugenplaat is dat toch, Fleetwood Mac zat ervoor, Big Love. Dit is Jennifer Lopez, Ain't It Funny en zometeen nog Hanson, Bob. En dan het nieuws, daarna uur 2 van 25 Weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP.

0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
1: We zijn even aan het wachten op Jasper.
2: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Kingdom Town van Yui 40 op jouw zondagochtend tijdens Twente FM Weekend. Welkom in uur 2. Dat werd geopend door Duffy, Mercy en inderdaad net Yui 40. Een aantal klassieketjes voor je uitgezocht om even lekker rustig in de tuin te zitten, rustig wakker te worden. Neem deze van Suzanne en Freek als het avond is. En ik zie ook Davina Michel in de lijst.

Wat een mooie plaat van Davina Michel. I won't let go. En je hoorde ook Suzanne Freek ervoor als het avond is. En dan kruipen we langzaam richting het streekduws. Maar eerst even lekkere muziek nog van Pink. All I Know So Far. En we hebben ook zo somber weer staan. Homewrecker. Alle reden om lekker te blijven luisteren naar jou, Twente FM.

zei het gisteren ook al, alles wat die man maakt van muziek verandert in goud. Somber Home Wrecker. Pink hoorde je ook All I Know So Far. En ik heb het dan weer voor je klaarstaan. Met het streeknieuws zometeen. Met alle nieuws uit de regio. Nog eentje doen we dan. Tracy Ullman, Breakaway.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock-A-Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will leven in de brouwerie.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Losser moet opnieuw op zoek naar een gemeentesecretaris. Een eerste sollicitatieronde leverde geen geschikte kandidaat op. In de tussentijd is Jan Eshuis aangesteld als tijdelijke gemeentesecretaris. Hij was eerder gemeentesecretaris in onder meer Hengelo. En hij blijft in Losser in ieder geval tot het einde van het jaar. Burgemeester Jeroen Diepemaat zegt tegen Tubantia dat de gemeente bewust op zoek gaat naar de juiste kandidaat, het schaap met de vijf poten. Een tweede sollicitatieronde moet die opleveren. Volgens Diepemaat is er geen reden tot zorg en heeft de zoektocht niets te maken met de grootte van de gemeente. Het voedselbos in de Oldenzaalse wijk De Glinde wordt steeds meer een plek om van te leren. Dankzij een donatie van het bedrijf Parken Hanifin zijn er zo'n 50 informatiebordjes geplaatst. En daarop staan de Nederlandse en de Latijnse naam van planten en bomen, plus informatie en een QR-code voor extra uitleg. De stichting Voedselbos Oldenzaal wil zo bezoekers meer leren over het voedselbos en in de toekomst ook rondleidingen en workshops organiseren. Het Voedselbos werd begin 2024 aangelegd samen met buurtbewoners en woningcorporatie WBO Wonen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur doet een stapje terug vergeleken met gisteren. De maxima liggen vandaag op zo'n 23 à 24 graden. Daarbij staat een zachte noordoostenwind en het blijft droog.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de Duitse grens, een kwartier vertraging door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Queen of Rock and Pop, Tina Turner, Way of the World. En de eerste naastrekening was van Miss Montreal. Just a flirt. Nou, dat kan ze zijn hoor. Zeg, muziek. Ja, George Ezra komt eraan. En ik zie ook Pebbles staan met Girlfriend. En ik neem je zo even mee in de uitslagen en de planning van de Eredivisie. Want die is aan de gang. We zitten in speelronde 2. Vrolijke klanken. Kom je bed uit als je er nou nog in hebt, zeg.

0: Girlfriend uit de jaren 80. Hey, en dan zijn we aanbeland.
1: Twente FM Sportnieuws.
0: Bij het Sportnieuws, ik neem je mee in de uitslagende planning van de Eredivisie. Want ja, vandaag wordt er nog volop gevoetbald. Vrijdagavond verloor Telstar thuis met 1-3 van Sparta Rotterdam. Wedstrijden voor de zaterdag. Willem II verliest thuis met 1-4 van NEC. En NEC zit natuurlijk op een roze voetbalwolk. Want ja, die gaan deze week gewoon weer Champions League spelen daar in Nijmegen. Utrecht verliest met 1-4 van AZ. En Excelsior verliest met 1-2 van PSV. En dat werd voor PSV ook wel tijd om eens een wedstrijd te winnen. Fortuna zit uit wind met 3-1 van Cambuur. En dat betekent de tweede verliespartij van Cambuur op rij. Even de zeilen bijzetten daar in Leeuwarden. Zeg vanmiddag om 14:15 ADO Den Haag tegen Groningen. Om 14:30 de Overijsselse derby Twente tegen PEC Zwolle. En ook om 14:30 Feyenoord tegen de Go Ahead Eagles. En de afsluiter voor dit weekend om 16:45 is Ajax tegen Heerenveen. Dan kun jij weer nou lekker kijken wat je wil. Want als je wil kun je de hele dag voetbal kijken. En dan die muziek op de achtergrond heerlijk goed te doen.

Crisscross Amsterdam en Inna, King of My Castle. En die titel ken je natuurlijk van ATB van een aantal jaar terug uit de jaren 90. En daarvoor zat Billy Joel, You're Only Human. En dan leg ik je graag in de muzikale handen van Henk Ketting. Want zometeen tussen 12 en 3 hier op zender Weekend Henk. Lekker hoor.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. Eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet, moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

vakantieperiode af, hè, in dit geval. Straks heb ik daar een mooie plaat die bij aansluit van Michael Jackson. Die ga ik nog even draaien, even uit de kast halen, even afstoffen en zo. Dat draai ik al die jaren, dus ook dit jaar draai ik hem. En we hebben natuurlijk zometeen nog wat jarigen. Wat gebeurt er allemaal vandaag? We hebben streeknieuws. Kortom, we hebben een bordenvol programma, eigenlijk als vanouds. En ik heb later in de show heb ik ook nog even jouw hulp nodig. Ja, want jij mag kiezen zometeen. Ik ben er van de week, heb ik dat een paar keer gedaan bij de uitzendkracht waar ik me inviel. En ik denk dat is een leuk item, die ga ik volhouden.

Kelly, Girl, You Know It's True. Ze konden allebei niet zingen, de man op het clippie en zo en in de zaal. Nee, ze konden geen noot zingen. Ze konden wel dansen, maar zingen? Nee, dat deed iemand anders. En zo werden we een klein beetje belazerd. En ja, goed, ze kwamen er toch achter op een gegeven ogenblik. Hoe, dat moet je maar even gaan opzoeken. En dat vind je ergens wel ergens op Spotify of wat dan maar ook. Ik ga je in ieder geval even vertellen wat voor dag het vandaag is. Want het is vandaag 16 augustus en dit was onder andere nieuws in op deze datum. In 1962 vond er een belangrijke wissel plaats bij de Beatles, want drummer Pete Best moest plaatsmaken voor Ringo Starr. En de rest is, zoals ze dat mooi zeggen, muziekgeschiedenis. En we gaan nog wel verder terug in de tijd, want naar 1936, want toen vond op deze dag in Berlijn de sluitingsceremonie plaats van de Olympische Zomerspelen. En even opletten, want een bijzonder muziekfeitje heb ik nu voor je uit 2022, want toen werd bekend dat de videoclip van Rhythm Nation van Janet Jackson oude laptops kon laten vastlopen. In de clip zit namelijk een bepaalde frequentie die sommige harde schijven liet

dit 1000 Miles. Mariah McKee, die is ook jarig. En die ken je van haar wereldhit Show Me Heaven. En we hebben nog één jarige. Hip hip hoera, de Queen of Pop. Madonna.

Lisa Stansfield en All Around the World op 2FM. We gaan even wat doen met eten. Ja, en dan niet zomaar eten, nee, iets speciaals. Want de groene loper Losser Oldenzaal doet nog een laatste oproep, namelijk naar buren, scholen, verenigingen en organisaties. Want die hebben nog tot 31 augustus de tijd om mee te doen aan de actie Proef de Natuur. Men kan dan tegen een kleine eigen bijdrage pakketten kopen met eetbare, gifvrije, gekweekte planten. En hier kunnen mensen van genieten, maar ze zijn ook aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. De belangstelling voor de actie is groot, al dus de groene loer. En daarom is het belangrijk om niet al te lang te wachten. De pakketten worden in het najaar uitgedeeld. Kijk voor meer informatie en de aanmeldingslink op de website groenbezig.nl/groepen/groeneloperlosseroldenzaal. En ik begrijp, ook dit is weer veel te lang om te onthouden. En daarvoor kan je natuurlijk terecht op onze website 120.nl of 20FM.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Losser moet opnieuw op zoek naar een gemeentesecretaris. Een eerste sollicitatieronde leverde geen geschikte kandidaat op. In de tussentijd is Jan Eshuis aangesteld als tijdelijke gemeentesecretaris. Hij was eerder gemeentesecretaris in onder meer Hengelo. En hij blijft in Losser in ieder geval tot het einde van het jaar. Burgemeester Jeroen Diepemaat zegt tegen Tubantia dat de gemeente bewust op zoek gaat naar de juiste kandidaat, het schaap met de vijf poten. Een tweede sollicitatieronde moet die opleveren. Volgens Diepemaat is er geen reden tot zorg en heeft de zoektocht niets te maken met de grootte van de gemeente. Het voedselbos in de Oldenzaalse wijk De Glinde wordt steeds meer een plek om van te leren. Dankzij een donatie van het bedrijf Parken Hanifin zijn er zo'n 50 informatiebordjes geplaatst. En daarop staan de Nederlandse en de Latijnse naam van planten en bomen, plus informatie en een QR-code voor extra uitleg. De stichting Voedselbos Oldenzaal wil zo bezoekers meer leren over het voedselbos en in de toekomst ook rondleidingen en workshops organiseren. Het voedselbos werd begin 2024 aangelegd samen met buurtbewoners en woningcorporatie WBO Wonen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur doet een stapje terug vergeleken met gisteren. De maxima liggen vandaag op zo'n 23 à 24 graden. Daarbij staat een zachte noordoostenwind en het blijft droog.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontrole een kwartier vertraging in 2 kilometer file. De andere kant op richting Arnhem staat op de A12 bij Duiven 9 kilometer file. Dat geeft 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Volgende, ik heb nog wel wat leuks voor volgend weekend alvast. Want volgende week zaterdag wordt in Overdinkel namelijk het Jager Muskes toernooi gehouden. Dit carnavals voetbaltoernooi werd eerder afgelast vanwege de extreme hitte. En nu wordt het alsnog gehouden op zaterdag 22 augustus. Teams van verschillende carnavalsverenigingen uit Overdinkel, Losser en omstreken komen dan bijeen voor een dag vol sportplezier en muziek bij Sportclub Overdinkel. Hier wordt deze dag dan ook nog weer een springkussenfestival gehouden en wordt afgesloten met de Overdinkels Got Talent. Kortom, een gezellig en gevarieerde programma voor iedereen. Het toernooi start om 10 uur, evenals de kinderactiviteiten. En Overdinkels Got Talent start om 1 uur in de middag. Dus misschien ben jij wel zo'n Got Talent. Kan je nog even meedoen. Dit is Robin Schulz, Young Right Now.

overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting.

Bit Machine. En Somebody Real. Op je radio. En van de week vroeg iemand mij: Henk, heb jij een verslaving? Ja, ik ga het met jou delen. Ik heb inderdaad een verslaving. Een vervelende verslaving, moet ik eerlijk zeggen. Wel een gezonde, lijkt mij. Weet je wat het namelijk is? Mijn verslaving. Ik ben verslaafd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In het huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingensysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens. Een kwartier vertraging aan de grens. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Talk Talk and Life's What You Made It op Twente FM. Goedemiddag, welkom bij Weekend Henk. Deel 2 van de show voor deze zondagmiddag. En ik ga gelijk jouw hulp vragen. Want ik heb van de week ingevallen voor het programma Uitzendkracht. En toen heb ik elke keer wat verteld over wat er allemaal gebeurde die dag. En een van de dingen die ik vertelde was de nummer 1 van die dag op die datum. Nou, ik heb er 3 voor je. En jij mag gaan kiezen...

Wat worden, was het de nummer 1, I'll Be Missing You? Of de nummer 2, Holiday Rap? Of misschien wel de nummer 3, You Can Touch This? Stem nu via 1, 2 of 3 en doe dat even via de app en je wordt straks welk nummer het is geworden. What?

Aretha Franklin, samen met de Rhythmics en Sisters Are Doing It For Themselves. Hey, ik zei, ik heb jouw hulp nodig, want ik heb je 3 fragmenten laten horen van platen die op nummer 1 stonden in de Nederlandse top 40 op deze dag. Bijvoorbeeld uit 1997, Puff Daddy en Faith Evans, I'll Be Missing You. MC Mikey G en DJ Sven en de Holiday Rap uit augustus 86. En MC Hammer stond in augustus 1990 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Nou, jij mocht kiezen, welke wou jij horen? Nou, jullie hebben gekozen en jullie denken nog een beetje in de, nou, zullen we zeggen, vakantiestemming? Ja, toch wel? Nee, dit is niet Madonna. Die hebben we al gedraaid, want die is jarig vandaag. Maar dit is DJ Sven.

Blijf lekker, Sam Jeu op je radio. En tell me more. Ik wil even wat met je delen, want een bijzondere vondst werd er van de week gedaan in Engeland, die veel discussie over krimflatie deed oplaaien. Een Britse schoonmaakster vond namelijk tijdens het leeghalen van een woning een marsgreep uit 1991 en die blijkt aanzienlijk groter dan de mars die tegenwoordig in de winkel ligt. De oude reep weegt 62,5 gram, terwijl de huidige mars ongeveer 40 gram weegt. De reep van 35 jaar geleden is daarmee ruim 56% zwaarder. De Britse Victoria Gordon vond de chocola in het huis van een verzamelaar in Skipthorne. Vrijwel alles wat daar lag was tientallen jaren oud. En de mars viel haar meteen op omdat hij volgens haar bijna net zo lang was als haar hand. Op TikTok gingen de beelden waarin ze de oude en de nieuwe mars vergelijken vervolgens viraal. Veel mensen zien het als een voorbeeld van krimflatie. Producten worden kleiner terwijl de prijs gelijk blijft of zelfs stijgen. Producent Mars zegt dat de formaat in de afgelopen 35 jaar is aangepast aan onder meer de wensen van de consumenten, de productiekosten en de gestegen prijs van cacao. De oude mars zelf, die gaat voorlopig niet de prullenbak in. Ik hoorde een grap dat de reep al door alle aandacht en misschien wel geschikt is voor een kleine tournee door Groot-Brittannië om te laten zien hoe groot de repen vroeger waren.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Losser moet opnieuw op zoek naar een gemeentesecretaris. Een eerste sollicitatieronde leverde geen geschikte kandidaat op. In de tussentijd is Jan Eshuis aangesteld als tijdelijke gemeentesecretaris. Hij was eerder gemeentesecretaris in onder meer Hengelo. En hij blijft in Losser in ieder geval tot het einde van het jaar. Burgemeester Jeroen Diepemaat zegt tegen Tubantia dat de gemeente bewust op zoek gaat naar de juiste kandidaat, het schaap met de vijf poten. Een tweede sollicitatieronde moet die opleveren. Volgens Diepemaat is er geen reden tot zorg en heeft de zoektocht niets te maken met de grootte van de gemeente. Het voedselbos in de Oldenzaalse wijk De Glinde wordt steeds meer een plek om van te leren. Dankzij een donatie van het bedrijf Parken Hanifin zijn er zo'n 50 informatiebordjes geplaatst. En daarop staan de Nederlandse en de Latijnse naam van planten en bomen, plus informatie en een QR-code voor extra uitleg. De stichting Voedselbos Oldenzaal wil zo bezoekers meer leren over het voedselbos en in de toekomst ook rondleidingen en workshops organiseren. Het voedselbos werd begin 2024 aangelegd samen met buurtbewoners en woningcorporatie WBO Wonen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur doet een stapje terug vergeleken met gisteren. De maxima liggen vandaag op zo'n 23 à 24 graden. Daarbij staat een zachte noordoostenwind en het blijft droog.

hoor je niet meer zo vaak op de radio. En daarom wel lekker om te draaien op deze zondag. De Alan Parsons Project en The Eye of the Sky. Oh, wat hebben die mannen mooie muziek gemaakt in het verleden. Zometeen hebben we nog Teddy Swims. Mr. Know-it-all, zo heet hij. En daarvoor en tussen Ultranate heb ik ook nog Emma Heesters voor je.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de vierde verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren twee Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging 10 minuten. En ook drukte door terugkerend vakantieverkeer de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.

Beetje me lopen uitlachen, ja. Hey, ga de deur uit. Hup, wegwezen. Michael Jackson, de lange versie van Thriller op Twente FM. Je hoort hem zojuist. Ik heb nog een leuk uitje voor je, want de dierentuin van Noordhoorn houdt op zondag 23 augustus weer een gezellige dag voor de hele familie. Meerdere activiteiten worden hier dan gehouden. Zo kunnen kinderen met een knuffeldier terecht bij de dierentuin dierenartsen, die ze weer helemaal beter maken. En naast de knuffeldierenkliniek is er ook een springkussenparcours en worden diverse demonstraties gegeven door Duitse hulpdiensten. Zo geeft de jeugdbrandweer ook een kindvriendelijke uitleg over hun werk. Wil je meer over weten? Kijk dan even op de website tierpark-noordhorn.de. Tierpark-noordhorn.de voor het hele programma. Oh, als we het over programma's hebben, jongens, dan ben ik zo blij dat ik dit mag draaien in mijn programma. Earth, Wind & Fire.

Dozier. En Take Me to the Church. Een prachtige plaat vond ik dat toen die uitkwam. En ik vind hem nog steeds mooi trouwens. Laten we dat even voorop stellen. We gaan even naar Haaksbergen. Want wie wil fitness in Haaksbergen heeft steeds meer keuze. De gemeente telt inmiddels 14 fitnessgelegenheden. Sinds 2017 is het aantal bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Top betekent de grotere aanbod niet automatisch dat inwoners ook meer gaan bewegen. Want in 2024 voldeed 51% van de volwassen Haaksbergenaren aan de landelijke bewegingsrichtlijn, terwijl 10 jaar eerder was het nog 53%. Om voldoende te bewegen moet iemand minimaal 2,5 uur per week matig intensief actief zijn. En daarbij telt niet alleen de sport mee, maar ook bijvoorbeeld wandelen met de hond of fietsen naar het werk of de supermarkt. Fitness zelf is wel populairder geworden. 10 jaar geleden deed 23% van de volwassenen Haaksbergenaren minstens 1 keer per week aan fitness in de sportschool of thuis. Inmiddels is dat gestegen naar 28%. Kortom, Haaksbergen telt meer sportscholen en meer fitnessers, maar de percentage inwoners dat in totaal voldoende beweegt is

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Wierde gaat maandag met agrariërs in gesprek over de toekomst van het buitengebied. Onderwerpen zijn de plannen van het kabinet voor landbouw en stikstof en het eigen Wierdensplan Landelijk Gebied. Dat plan wordt samen met boerencorporatie CATB Wierde gemaakt en moet zorgen voor een toekomstperspectief voor boeren en een leefbaar en gezond buitengebied. De bijeenkomst begint maandag om 8:00 's avonds in het gemeentehuis van Wierde en aanmelden is niet verplicht. De aanmeldtermijn voor de startersprijs Midden Twente sluit op 1 september. Dit is de jaarlijkse startersprijs voor ondernemers die in 2025 zijn gestart in Hengelo, Borne of Hof van Twente. Het maakt hierbij niet uit wat voor soort bedrijf het is. Iedere startende ondernemer maakt kans. Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen 5 genomineerden, waarbij de winnaar een cheque van €3.000 ontvangt voor promotie of doorontwikkeling van het bedrijf. De andere 4 genomineerden ontvangen dan €1.000. De uitreiking is op 16 november. Voor meer informatie en voor nominatie kun je kijken op www.startersprijsmiddentwente.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur doet een stapje terug vergeleken met afgelopen week. De maxima liggen vandaag op zo'n 23 à 24 graden. Daarbij staat een zachte noordoostenwind en het blijft droog.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. De andere kant op Duitse grens Arnhem bij Zevenaar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting.

ZFM. Het is 30 jaar geleden dat de arena openging. En dat werd gedaan door onder andere Treintje Oosterhuis. En niet gek later was de eerste optreden al daar in de arena. Door deze dame, Tina.

Suzanne en Freek. Ja, Freek was er ook bij. Suzanne niet alleen. Nou, tot zover deze aflevering van Weekend Henk. Het gaat snel als je zo met z'n tweeën bent. Ik wens je alvast een hele fijne week. Als je weer naar school toe gaat, veel plezier. Toi, toi, toi. Maak er wel leuk van. En moet je maandag weer gewoon je melden bij de baas. Dan, nou, succes, hè, zullen we dan zeggen. Je houdt het alweer vol tot de volgende vakantie. Althans, dat hoop ik dan voor je. Zometeen, na 3 uur, is het natuurlijk weer tijd voor de Ottershow hier op de radio. En ik vroeg me van de week af, weet iemand in godsnaam wat voor geluid een otter maakt? Je hoort het na.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio.

0: Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen, een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Duiven 7 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
7: Hier komt Twente samen.
8: Dankjewel
7: dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
8: Twente FM.
10: Lekker zitten, zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
7: de Otter Show.

0: Unhealthy. Je hoorde Anne-Marie samen met Shania Twain bij de Otter Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, het is zondagmiddag 16 augustus 2026. Net 3 uur geweest. En ja, het is een beetje anders dan de afgelopen week qua weer. Maar goed, dat was het gisteren natuurlijk ook al. Maar het is wel iets beter dan gisteren voor mijn gevoel. Nou, maakt ook niet veel uit. Fijn dat je er bent in ieder geval. Tot 6 uur mag ik voor jou plaatjes draaien. Ja, leuk man. We doen natuurlijk een Otters ontdekking. Een andere dan gisteren natuurlijk. Dat snap je zelf ook wel. En voor de rest zien we wel wat er gebeurt. Dat is een beetje een relaxte uitzending vandaag. Ja, ik heb gewoon zin om lekker veel liedjes voor je te draaien. Niet te veel te kletsen. Dus dat gaan we gewoon doen. Zullen we dat doen? Ja, dat is een dikke vette deal. Nou, Shakira nu samen met Burna Boy. Het liedje wat ik nooit meer zou draaien. En nu toch voorbij komt.

0: vrolijke muziek zo hier op de zender. Je hoorde Alphabeat en Fascination.
1: Otters Ontdekking.
0: En daar is het alweer tijd voor. Otters Ontdekking, spik, splinter, hagel, fonkelnieuwe muziek op jouw radio. Muziek waarvan ik denk, dat moet je wel even gehoord hebben. Want het is echt super fijn en super leuk om even te luisteren. Deze keer heb ik voor je de spik, splinter, hagel, fonkelnieuwe single van Sommieu. Ik weet niet of je hem al gehoord hebt, maar ik vind hem echt fantastisch. En dus draai ik hem voor je in het kader.
1: Otters Ontdekking.
0: Dit is Feels Part 2.

Ik zie me zo springen nog in de jaren 90 op dit liedje. Oh, heerlijk man. Liquido en Narcotic. Of was het net begin Zero's? Maar maakt ook niets van uit. Maar in ieder geval toen ik nog veel jonger was dan nu. Ja, och jongens. Ja, ik heb gisteren ook al over verteld hoe oud we wel niet worden. Mijn zus was 50 geworden deze week. Ik word zelf eind van september word ik 48. Ja, dat duurt niet lang meer. Dan haal ik ook die Big 5-0 natuurlijk. Dan blijf je helemaal hangen in die muziek van je jeugd. Hè? Zoals dit soort liedjes van Liquido Narcotic. Maar misschien ook wel zoals The Cure, Close to Me. Hoewel dat misschien net een beetje voor mijn tijd is. Ja. En ook dit liedje wat ik nu ga draaien is misschien ook...

0: know you're one of my kind.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Wierde gaat maandag met agrariërs in gesprek over de toekomst van het buitengebied. Onderwerpen zijn de plannen van het kabinet voor landbouw en stikstof en het eigen Wierdensplan Landelijk Gebied. Dat plan wordt samen met boerencorporatie CATB Wierde gemaakt en moet zorgen voor een toekomstperspectief voor boeren en een leefbaar en gezond buitengebied. De bijeenkomst begint maandag om 8 uur 's avonds in het gemeentehuis van Wierde en aanmelden is niet verplicht. De aanmeldtermijn voor de startersprijs Midden Twente sluit op 1 september. Dit is de jaarlijkse startersprijs voor ondernemers die in 2025 zijn gestart in Hengelo, Borne of Hof van Twente. Het maakt hierbij niet uit wat voor soort bedrijf het is. Iedere startende ondernemer maakt kans. Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen 5 genomineerden, waarbij de winnaar een cheque van €3.000 ontvangt voor promotie of doorontwikkeling van het bedrijf. De andere 4 genomineerden ontvangen dan €1.000. De uitreiking is op 16 november. Voor meer informatie en voor nominatie kun je kijken op www.startersprijsmiddentwente.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur doet een stapje terug vergeleken met afgelopen week. De maxima liggen vandaag op zo'n 23 à 24 graden. Daarbij staat een zachte noordoostenwind en het blijft droog.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Twente FM, de Otter Show.

We zitten zo lekker in dit soort liedjes, jongen, deze middag. Push-up van de Freestylers hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. En daarvoor ook nog TLC met No Scrubs. Weet jij waar TLC voor staat? Ja, natuurlijk. Voor Tender Love and Care. Of voor die TLC is die televisiezender. Maar eigenlijk bij deze band TLC staat de T voor T-Buzz. De L voor Left Eye. En voor C voor Chili. Dat waren namelijk de namen van die dames van TLC. Ja, leuk hè? Och man, dat krijg je zo gratis bij deze informatie. Hey, dit is de Otto Show op Twente FM met nu dit fijne liedje van Rondé en Undecided.

Wat een lekker liedje. Dit hoort er gewoon bij, hoor, dat het zo langzamer ging. Good Luck Babe van Chappelle Roan. En niet zo lang geleden heeft Chappelle Roan bekendgemaakt dat ze al haar social media apps van haar telefoon heeft verwijderd. Dat heeft ze gedaan omdat ze aangaf dat die online negativiteit haar eigenlijk een beetje te veel werd. Ze had er geen zin meer in. Ze dacht, ja, dat hoef ik allemaal niet te lezen. En eigenlijk vind ik dat een bijzonder verstandig besluit van deze jonge dame. Misschien zouden we allemaal iets minder ons aan moeten trekken van die social media. En heel misschien ook iets minder die keyboardheld willen uithangen op social media. En overal maar een mening over hebben. Zonder dat je dat recht in iemands gezicht durft te melden. Nou, dit was weer de wijze les van vandaag. Nou, die kreeg je er ook weer gratis bij. Ja, lekker man. Fijne muziek nu van Samber. Dit is My Body Isn't Ready.

with it van Kensington. Zo heet het liedje en die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Hey, thuis hadden we een klein beetje een discussie over muziek, over de jaren 80 muziek. Ik vind het tof, mijn vrouw die vindt het wat minder. En toen zei ze, maar ik hoorde laatst Nick Kamen met I Promise Myself en die vindt hij wel leuk. Ik zei, ja, maar dat klopt niet. Die is uit 1990. Maar Nick Kamen heeft wel degelijk liedjes gemaakt in de jaren 80. Zoals deze. Dit is It's Time You Break My Heart.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan te best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen, particuliere bedrijven.

0: Of omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: Jonas Blue samen met Believe. Het liedje dat heet Edge of Desire. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Hey, goedemiddag. Fijn. Welkom dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Ik ben Michel Otter en tot 6 uur mag ik de plaatjes voor jou draaien. En dat doe ik met heel veel liefde en heel veel plezier. En ja, ik ga ook lekker veel liedjes draaien en weinig blabla doen deze middag. Gewoon een keertje, omdat het kan. Ja, waarom ook niet? Heb ik gewoon zin in. Ik doe zo meteen nog wel even een Otter Show Essential natuurlijk. Hè. Dat hoort er gewoon altijd bij. Dat is een vast onderdeel van het programma. Die mag niet ontbreken. Omdat het misschien ook gewoon een van de leukste onderdelen van het programma is natuurlijk. Hey, en voor Edge of Desire draaide ik ook nog About Damn Time van Lizzo. Fijn ook, hè? Ja. Zometeen Adele, Set Fire to the Rain. Maar eerst de Jay Giles Band en Freeze Frame.

0: Ik blijf het een beetje een ingewikkelde titel vinden, want hoe doe je dat in principe? Set fire to the rain. Ja, dat kan. Ja. Ik heb daar heel lang over nagedacht in mijn leven. En ik heb nog geen manier gevonden om dat voor elkaar te krijgen. Nee. Dus ik denk, als je dat wel weet, dan stuur even een berichtje. Ja, want ik vind het moeilijk. Set fire to the rain. Adele hoor je.
1: De Otter Show Essential.
0: Och, daar is het ook weer tijd voor. Het liedje van een band of artiest. Ja, dat liedje dat moet je eigenlijk gehoord hebben. Anders heb je die band of die artiest in principe gewoon niet gehoord. Daar komt het een beetje op neer. Dus hun essentiële liedje. En soms dan doe ik dat met een hele goede reden. Gisteren bijvoorbeeld had ik Evelyn Thomas met High Energy gedraaid. Omdat ja, dat was een liedje van de verjaardag van mijn zus. Omdat ze dus deze week jarig was, 50 geworden. En vandaag heb ik geen enkele reden waarom ik dit doe. Alleen maar omdat ik er zin in heb. Nou, dat is ook soms een goede reden, toch? Ja, The Kings of Leon. Ja, dat is een geweldige band met geweldige gitaarliedjes. En ik ben wel een man van de gitaarliedjes. Ja, en dan moet je nadenken, wat is dan hun essential? Ik denk dat het deze is. Dit is Use Somebody.
1: De Otter Show Essential.

First Love van George Michael hoor je. Wat een mooi liedje. En daarvoor nog dus de Otto Show Essential van vandaag. You're Somebody van de Kings of Leon. Het is bijna tijd voor het streeknieuws van 4:30. Maar eerst nog even deze prachtige nieuwe single van Marshmello. Met Kelsey Ballerina. Ballerini. En Another Drink.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Wierde gaat maandag met agrariërs in gesprek over de toekomst van het buitengebied. Onderwerpen zijn de plannen van het kabinet voor landbouw en stikstof en het eigen Wierdensplan Landelijk Gebied. Dat plan wordt samen met boerencorporatie CATB Wierde gemaakt en moet zorgen voor een toekomstperspectief voor boeren en een leefbaar en gezond buitengebied. De bijeenkomst begint maandag om 8 uur 's avonds in het gemeentehuis van Wierde en aanmelden is niet verplicht. De aanmeldtermijn voor de startersprijs Midden Twente sluit op 1 september. Dit is de jaarlijkse startersprijs voor ondernemers die in 2025 zijn gestart in Hengelo, Borne of Hof van Twente. Het maakt hierbij niet uit wat voor soort bedrijf het is. Iedere startende ondernemer maakt kans. Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen 5 genomineerden, waarbij de winnaar een cheque van 3000 euro ontvangt voor promotie of doorontwikkeling van het bedrijf. De andere 4 genomineerden ontvangen dan 1000 euro. De uitreiking is op 16 november. Voor meer informatie en voor nominatie kun je kijken op www.startersprijsmiddentwente.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur doet een stapje terug vergeleken met afgelopen week. De maxima liggen vandaag op zo'n 23 à 24 graden. Daarbij staat een zachte noordoostenwind en het blijft droog.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Elf en Harris samen met Ellie Goulding. Je hoorde het liedje Miracle. Bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, 4:56 geweest al. Ja, tijd vliegt als je lol hebt. En dat heb ik. Ja, och jongens, ik vind het zo fijn om weer lekker in de studio te zijn. Ja, vorige week was ik er even niet, was ik een weekendje weg. Super fijn weekend gehad hoor, in een super deluxe huisje met een privé zwembad en een sauna en al dat soort dingen meer. En ja, dat was heel fijn. En aan de andere kant, dat huisje was echt bedoeld om te ontspannen, om niks te doen. En na 24 uur dacht ik, nou, wat zal ik nu eens gaan doen? Ja, ik zat nog niet helemaal in de ontspannen modus. En ik weet ook van mezelf, dat ga ik never nooit komen. Ik ben altijd een beetje een bezig mannetje en geeft ook helemaal niks. Nee. Hey, fijn dat je er bent. Dit is Empire of the Sun met Walking on a Dream.

Animal van Cat's Eye. Ik zag eigenlijk dat er ook weer een nieuw singeltje is van Cat's Eye. Maar die heb ik nog maar niet gedraaid. Want deze is ook nog maar net een hit, hè? Ja. Hey, daarvoor hoorde je ook nog Walking on a Dream van Empire of the Sun. Dit liedje, ja, ik hou niet zo van die term guilty pleasures. Maar oh, dit is er wel één van mij, hoor. Dit vind ik zo fijn, maar het is eigenlijk zo ontzettend om voor te schamen. Leading Love, dit is Leona Lewis.

Agnes, hoor je. Het liedje Release Me, Shell. Daarvoor Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En die dikke vette... Ja, Guilty Pleasure. Een lekker liedje hoor. Bleeding Love van Leona Lewis. Goedemiddag, welkom. Dit is Twente FM. Bijna 5 uur. Bijna tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even Emma Heesters met Hartenbreker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het weer van Weer Online.

Talk to You, zo heet het liedje van Another en 54 Ultra. Daarvoor ook nog Rock DJ, Robbie Williams. Goedemiddag, welkom. Het is 5:10 ongeveer bij Twente FM. Fijn dat je er bent. Ik ben nog bij je tot de klok van 6. En ik ben gewoon voor programma, hè. Dat weet je ook wel. Van weekendfinale. Hielke, die is er zo meteen weer. Ik hou de stoel vast even voor hem warm. En hij neemt er zo meteen dan een stokje van me over. En dan wordt het alleen maar beter. Ja, zo simpel is het ook. Zometeen hoor je Sting met Englishman in New York hier bij Twente FM. Maar eerst Benson Boone. Dit is Beautiful Things.

Set Me Free, zo heet dit liedje van Jackie Graham. En die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Laten we even naar het weer kijken van komende week. Nou, het is eigenlijk, het wordt een beetje een gek weekje hoor, qua weer. Want het is totaal anders dan dat wij de laatste weken zo ongeveer gewend zijn. Want morgen wordt het een graadje of 22. Geregeld zon en af en toe een beetje regen. Maar dinsdag wordt het maar 20 graden. En regelmatig een buitje. En daarna lijkt het wel weer droog te worden. Maar die temperatuur die blijft rond de 22 graden hangen de hele week lang. En zonnetje, wolkje, af en toe een druppeltje regen. Ah, eigenlijk best wel heerlijk nazomerweer.

0: Alter.
1: Ik heb iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van Broddelweg. De

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een skinny bike is zaterdagavond in Enschede in beslag genomen... nadat de politie er een snelheid van 120 km per uur mee heeft gemeten. Agenten zagen een groep jongeren op fatbikes en skinny bikes rijden. Een van hen ging er bij het zien van de politie vandoor... en probeerde via het gras te ontkomen, maar werd uiteindelijk toch aangehouden. De skinny bike bleek flink opgevoerd en had opvallend genoeg niet eens een ketting. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en laat het vernietigen. De eigenaar krijgt daarnaast een forse boete. De 21-jarige voetballer Tim Gijpens uit Oldenzaal verruilt FC Emmen voor een avontuur in Indonesië. De linksback gaat transfervrij aan de slag bij Bali United. Gijpens doorliep de FC Twente Heracles Academie en speelde de afgelopen twee seizoenen 45 wedstrijden voor FC Emmen. De Oldenzaler heeft ook de Indonesische nationaliteit via zijn oma van moederskant en kwam al uit voor Indonesië onder 20. Bij Bali United komt hij verschillende Nederlanders tegen. Zo is oud PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen er hoofdtrainer. De competitie begint op 4 september. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond raakt het steeds meer bewolkt en vannacht is er op de meeste plekken sprake van buiige regen. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Ook morgen starten we de dag regenachtig. In de middag komt de zon er nog even bij. Het wordt morgen maximaal 22 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Touch to your heart. Wat een lekker liedje is dat. Ik vind het zo grappig dat er in dat liedje altijd dat foutje zit. Hè? Dat hij telt en dan denkt, oh wacht even, ik moet even opnieuw tellen. En dat dan die band echt weer begint te spelen. Ik vind het super tof. Hey, fijn dat je er bent bij de Autoshow op Twente FM. Nog een klein half uurtje te gaan. En dan is Hielke hier met weekendfinale. Heel erg fijn. Dit is Elle de Barge nu en Who's Johnny?

Nou, veel mensen zullen dat denk ik wel doen, hè. Stepping Out Tonight. Want ja, de zondagavond is in Saasveld toch wel een dingetje. Ja, toch? Voor heel veel jongeren in ieder geval. Ja, lullig is, ik woon aan de aanfietsroute vanuit Bornes ongeveer richting Saasveld. Ik heb altijd om 1 uur, 1:30 s'nachts op zondag op maandag heb ik daar een beetje last van. En dat is een beetje overdreven om te zeggen dat ik echt heel erg veel last van heb. Maar er komen regelmatig wat dronken dropjes voorbij fietsen. Ja, nou, maakt ook niet uit, jongen. Laat die jongens plezier hebben, toch? Zo is dat. Daarvoor hoorde je ook nog Michael Jackson, They Don't Care About Us, hier bij de Otto Show op Twente FM. En nu Bruno Mars, dit is On My Soul.

Red Held High. Zo heet dit liedje van Sera. En die hoor je bij de Otto Show op Trent FM. Daarvoor ook nog On My Soul van Bruno Mars. Hey, fijn dat je er bent. Fijn dat je er ook was vooral. Maar blijf ook vooral even hangen natuurlijk. Hè. Ja, je hoeft niet weg te gaan. Blijf gewoon hier. Want zometeen, na de klok van 6 uur, is Hielke hier met weekendfinale. Volgende week, zaterdag, om 3 uur, meld ik mij weer met een nieuwe Otto Show. Ik heb nog tijd voor één liedje. Die is van Snap en Welcome to Tomorrow. Tot volgende week.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Ja. Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will leven in de brouwerie.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
11: In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Kingdom of Fear hier bij Twente FM. Goedenavond. Na een week vol hitte is het vandaag weer eventjes aangenaam. En dat is toch ook wel even lekker, hè? Vooral als je afgelopen dagen natuurlijk alles hebt gegeven bij de Breugelfeest in Losser. Van,

Soms hoor je een nummer en dan denk je meteen, hè, dit lijkt wel heel erg op een ander liedje. Maar wat doe je dan als je tijdens het maken van je liedje al doorhebt, deze lijkt wel heel erg op een ander liedje? Ja, stop je ermee of doe je alsof je niks hebt gehoord? Of neem je contact op met de artiest van wie het nummer is dat zoveel overeenkomsten heeft met dat van jou? Ja, dat laatste deed Dua Lipa tijdens het maken van haar nummer Break My Heart. Want ja, luister eens naar dit stukje. Ja, en luister dan eens naar dit stukje van Need You Tonight van INXS. En je hoort het waarschijnlijk meteen. De melodie, het ritme, het lijkt behoorlijk veel op elkaar. Dus Dua Lipa en haar team die hadden dat tijdens het maken van dat nummer zelf ook door. In plaats van het stil te houden namen ze contact op met INXS en hun reactie was, we vinden het te gek. Dus uiteindelijk werd INXS officieel toegevoegd aan de credits van Break My Heart als schrijver. Een nummer dat dus eigenlijk begon als een beetje een muzikale déjà vu. Je hoort nu Dua Lipa met Break My Heart hier bij Twente FM.

0: stolde show van Keiko en Parson James hoor je bij de zondagavond van Twente FM. Ik kreeg een bericht via twentefm.nl en diegene die durft te wedden dat hij mij kan laten lachen met zijn mop.
1: Ja.
0: Na het nieuws krijgt hij de kans. Nu eerst Jennifer Lopez met If You Had My Love en daarna James Stewart met Get Lucky. Jermaine Stewart.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutz.

0: Huur dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een skinny bike is zaterdagavond in Enschede in beslag genomen nadat de politie er een snelheid van 120 km per uur mee heeft gemeten. Agenten zagen een groep jongeren op fatbikes en skinny bikes rijden. Een van hen ging er bij het zien van de politie vandoor en probeerde via het gras te ontkomen, maar werd uiteindelijk toch aangehouden. De skinny bike bleek flink opgevoerd en had opvallend genoeg niet eens een ketting. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en laat het vernietigen. De eigenaar krijgt daarnaast een forse boete. De 21-jarige voetballer Tim Gijpens uit Oldenzaal verruilt FC Emmen voor een avontuur in Indonesië. De linksback gaat transfervrij aan de slag bij Bali United. Gijpens doorliep de FC Twente Heracles Academie en speelde de afgelopen twee seizoenen 45 wedstrijden voor FC Emmen. De Oldenzaler heeft ook de Indonesische nationaliteit via zijn oma van moederskant en kwam al uit voor Indonesië onder 20. Bij Bali United komt hij verschillende Nederlanders tegen. Zo is oud PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen er hoofdtrainer. De competitie begint op 4 september. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond raakt het steeds meer bewolkt en vannacht is er op de meeste plekken sprake van buiige regen. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Ook morgen starten we de dag regenachtig. In de middag komt de zon er nog even bij. Het wordt morgen maximaal 22 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: ons bij Twente FM. Goedenavond, Dani.
1: Hallo.
0: Hi, jij stuurt een bericht en jij zegt... Joeke, ik heb de mop.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Dus jij wilde wel een tientje op wedden dat ik ga lachen?
1: Ja, ik weet het 100% zeker.
0: En waarom weet je het zo zeker dat ik ga lachen?
1: Omdat ik zelf eigenlijk helemaal niet van de moppen ben. Maar ik vond deze wel heel goed.
0: Dus deze is zo goed dat jij zelfs denkt van hier durf ik het wel mee aan.
1: Ja.
0: Nou Dani, ik moet vertellen, het is jouw moment. Vertel de mop.
1: Nou, ik denk een week of twee terug zit ik met een vriend van mij. Zit ik aan de bar, een café. En achter ons, een tafel, twee meiden. En ik vat wel eens wat op van een gesprek. En ik hoor het ze hebben over de lengte van de geslachtsdelen van de man.
0: Okay.
1: Dus ik zeg, sorry daar. Dus ik zeg, als ik eventjes mag storen. Ik zeg, ik hoor ze dat jullie het hebben over de lengte van het geslachtsdeel van de man. Ik zeg, maar de langste zijn de oud-Indianen uit Zuid-Bolivia. Oh, meen je niet, zegt ze. Oh, interessant. En daar gaat denk ik 5 minuten overheen. En ik hoor het ze hebben over de dikte van het geslachtsdeel van de man. Ik zeg, zo dames, ik zeg, als ik nog 1 keer mag storen. Ik zeg, de lengte, die komt uit Zuid-Bolivia. Maar de dikte, dat is gewoon hier in Friesland. Zijn die oud-Westfriezen.
0: Okay.
1: Oh, meen je niet, zegt ze. Wat interessant, wat weet je daar veel van? Kom er anders even bij zitten. Dus nou, ik ga zitten, ik schud ze de hand. Dus de meiden zeggen, hoi, ik ben Bianca. Hoi, ik ben Samantha. Ik zeg, hoi, ik ben Winnetou Sipkema.
0: Jongen, maar dit, nou, godsamme, waarom lach ik hierom? Ik kan echt mijn eigen humor niet meer vertrouwen, gewoon, wat slecht zeg. Maar Dani, ik moet wel eerlijk zeggen, je hebt wel gewoon die 10 euro verdiend. Dus je mag me straks een tikje sturen.
1: Nou, helemaal goed, ga ik zeker doen.
0: God, Winnetou Sipkema, dankjewel.
1: Hey, doei.

Drive Safe hoorde je. Ik hoop dat je er lekker bij zit. Misschien buiten nu het kan zonder dat je je dood hoeft te zweten. Of lekker onderweg. Hoe dan ook. Ik ga mijn best doen om je, in het goede gevoel te versterken. Laat weten welke platen je wil horen. Je hoort nu Ava Max met Every Time I Cry.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwsite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen.
9: Dankjewel
8: dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
8: Weekendfinale.
9: Hielke Reefman.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is 7:08, nog een uur vol muziek. Ik heb een onderzoekje voor je gedaan en ik moet even mijn ei over iets kwijt. Je hoort straks Heart & Soul, maar nu eerst Avicii met Hey Brother.

Je hoorde Too Sweet van Hozier hier bij Twente FM. En over dit liedje is best een bijzonder verhaal te vertellen. Bijna een soort koortsdroom eigenlijk, want in de plaats zit deze zin. I aim low, I aim true, and the ground's where I go. Ja, dat klinkt als een mooie poëtische zin. Alsof Hozier en zijn schrijversteam daar eens goed voor zijn gaan zitten. Maar de inspiratie kwam na een avondje drinken. Hozier stond de volgende ochtend brak op, moest een vlucht naar Los Angeles halen. En dat ging niet helemaal soepel. Hij stootte zijn hoofd, viel op de grond, liep tegen een muur. Volgens mij was hij nog niet helemaal nuchter. Maar goed, hij haalt het vliegtuig, kijkt na zich terwijl zijn hoofd nog bloedde. En wie zit daar? Cillian Murphy. De acteur uit Oppenheimer en Peaky Blinders. En die vraagt heel casual, how's it going? En juist die bizarre ochtend waarin Hozier steeds letterlijk op de grond belandde. Ja, die werd de inspiratie voor deze mooie zin. Klinkt bijna nep, maar toch is het zo. Je hoort nu Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

straks weer een nieuw onderzoek voor je. En ik ben wel echt heel benieuwd naar het antwoord van deze week. Ik heb straks een expert aan de lijn. En één tip, het gaat dit keer over nadenken. Ja, je hoort je Post Malone met I Had Some Help.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeur.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: Dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een skinnybike is zaterdagavond in Enschede in beslag genomen nadat de politie er een snelheid van 120 km per uur mee heeft gemeten. Agenten zagen een groep jongeren op fatbikes en skinnybikes rijden. Een van hen ging er bij het zien van de politie vandoor en probeerde via het gras te ontkomen, maar werd uiteindelijk toch aangehouden. De skinnybike bleek flink opgevoerd en had opvallend genoeg niet eens een ketting. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en laat het vernietigen. De eigenaar krijgt daarnaast een forse boete. De 21-jarige voetballer Tim Gijpens uit Oldenzaal verruilt FC Emmen voor een avontuur in Indonesië. De linksback gaat transfervrij aan de slag bij Bali United. Gijpens doorliep de FC Twente Heracles Academie en speelde de afgelopen twee seizoenen 45 wedstrijden voor FC Emmen. De Oldenzaaler heeft ook de Indonesische nationaliteit via zijn oma van moederskant en kwam al uit voor Indonesië onder 20. Bij Bali United komt hij verschillende Nederlanders tegen. Zo is oud PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen er hoofdtrainer. De competitie begint op 4 september. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond raakt het steeds meer bewolkt en vannacht is er op de meeste plekken sprake van buiige regen. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Ook morgen starten we de dag regenachtig. In de middag komt de zon er nog even bij. Het wordt morgen maximaal 22 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Ja, dit is iets wat ik mij altijd al afvraag, maar geen idee van heb wat het antwoord is. Wat ik namelijk zo fascinerend vind, is dat wij als mensen, als wij dan nadenken, we meestal zeggen. We weten het allemaal, maar ik wil weten waarom. Waarom werkt het zo? En daarom ga ik dit natuurlijk uitzoeken.
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, aan de telefoon heb ik iemand die daar veel meer van weet. Amy Stevens, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent taalkundige en Neerlandicus. Waar houd jij jou zoal mee bezig voor je werk?
2: Ik werk aan de Universiteit van Tilburg en daar doe ik op dit moment vooral onderzoek naar taalonderwijs. Dus naar de vraag, hoe kun je jonge mensen zo goed mogelijk taal leren? En dan in het bijzonder over de vragen, hoe kun je met leerlingen over taal nadenken? En welke onderwerpen zijn daarvoor relevant? En je kunt je voorstellen, nieuwe computers hebben die taal kunnen genereren. Is dat misschien nog wel belangrijker dan ooit tevoren? Dus ja, en, daar ben ik op dit moment bezig.
0: Wanneer begon jouw interesse voor dit vak?
2: Nou, ik kan me herinneren dat ik eigenlijk taal al heel lang interessant vond. En dat begon eigenlijk met dat ik op vakantie altijd vroeger probeerde goed te luisteren wat mensen zeggen, om te achterhalen welke taal ze aan het praten waren. Dus mijn interesse in taal is denk ik heel vroeg begonnen, maar vooral toen ik ging studeren en me op dat moment nog veel meer met taal bezig ging houden, is het denk ik alleen maar gegroeid.
0: En ben je nu ook een ster erin dat als je dan op vakantie bent, dat je ook binnen 5 seconden gewoon hoort, jij komt uit Portugal, jij komt uit weet ik veel.
2: Nou ja, het is wel steeds beter geworden, ja.
0: Dus je maakt er ook een beetje een spelletje van?
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, maar naar een vraag waar het natuurlijk vooral over gaat. Ik vraag me dus af, hoe komt het dat wij als mensen altijd zeggen als we nadenken? Ik bedoel, dat is niet iets wat mij op school is geleerd of zo.
2: Nee. Heel veel dingen die wij zeggen of met een of andere taal uitdrukken, hebben we niet zo expliciet geleerd toen we op school zaten bijvoorbeeld. En hetzelfde geldt ook voor dingen als zeggen in een gesprek. Waarom doen we dat nou eigenlijk? Op het moment dat ik bijvoorbeeld met jou in gesprek ben en ik zou helemaal stoppen met praten, dan denk jij waarschijnlijk, oh, ze is klaar. Dan ben ik nu aan de beurt. En als spreker heb je altijd de wens om voor jezelf iets te bereiken. Jij wil je boodschap overbrengen. En je wil natuurlijk je luisteraar ook wel een beetje tegemoet komen. Die wil je helpen om jouw boodschap zo goed mogelijk te begrijpen. En we zeggen heel veel dingen door taal, maar er zijn natuurlijk ook dingen die net zo belangrijk zijn in de interactie, namelijk stilte. En op het moment dat wij stil zijn, geven we aan, oh, nu ben ik klaar met praten, nu ben jij in de beurt. Maar als we aan het praten zijn, hebben we soms ook even tijd nodig om na te denken wat we nou precies willen zeggen.
0: Ja, oké.
2: Dat gaat helemaal niet zo bewust op het moment dat je aan het praten bent, dat je denkt, nu wil ik even nadenken. Maar het woordje of de klank is eigenlijk een signaal, ik ben nog niet klaar met praten. Maar ik moet even nadenken om het volgende te zeggen.
0: Dus eigenlijk claimen ook gewoon een beetje de ruimte door te zeggen van, ja, hey, nog niet, inderdaad. Ik ben aan de beurt.
2: Ja, inderdaad. En daarmee help je eigenlijk ook de luisteraar. Want op het moment dat hij door jou heen gaat praten, verloopt de communicatie niet zo
0: simpel. Ja, precies.
2: En dan is natuurlijk ook nog de vraag, waarom zeggen we dan of op zo'n moment en niet iets anders? Het kan natuurlijk elke klank zijn in principe.
0: Ja.
2: En dat komt omdat is eigenlijk de klank die de spreker de minste moeite kost om te produceren. Het is een klinker, net als A en E. En dan is het ook nog een klinker waarbij je je stembanden niet echt nodig hebt. Dus het is de allermakkelijkste
0: klank
2: die je gewoon even eruit kunt gooien, terwijl je zelf nog even aan het nadenken bent om te bedenken wat het volgende is.
0: En is het ook bekend hoe vaak we dat een beetje op een dag zeggen? Of?
2: Ik weet niet of er onderzoek is dat geteld heeft. Er is wel onderzoek dat laat zien hoeveel dat in verschillende talen wordt gebruikt.
0: En dat is heel veel? Of,
2: Nou ja, het wordt eigenlijk in heel veel talen gebruikt. Het is dus een vrij universeel fenomeen dat we iets aan een klank produceren op het moment dat we dus aan het nadenken zijn en eigenlijk het woord willen houden en even willen nadenken.
0: Geinig.
2: Over het volgende wat ze zeggen. Maar het maakt er wel nog uit per taal hoe snel de communicatie verloopt. Bijvoorbeeld taal als Japans, daar praten mensen heel relatief snel naar elkaar. Dus daar zijn dat soort klanken eigenlijk veel korter. En een taal als het Deens is volgens mij een van de talen waar er vaak veel meer pauze zit tussen wat de spreker en dan de volgende persoon zeggen. Dus daar zul je dat soort klank misschien wat vaker of nog wat langer horen. En Nederlands gebruiken het ook best wel veel.
0: Oh, wat goed. Oké, er zit dus veel meer achter dan dat je eigenlijk zou denken. Dankjewel, Emmy. En nog een hele fijne avond.

0: You and Me van Sparko in de avond bij Twente FM. Ik moet echt even je mening weten.
1: Ja.
0: Ja, want ik zit met iets. 2 weken geleden was ik op vakantie. We waren in totaal met 3 mannen en 2 dames. En belangrijk om te weten voor dit verhaal, ik heb een vriendin.
1: Ja,
0: we waren met z'n allen in het heerlijke zonnige Bulgarije. En ongeveer elke dag plaatste ik wel een fotootje op het verhaal van mijn socials. En er was eigenlijk niks aan de hand. Totdat ik een foto plaatste met een vrouwelijke vriend.
1: Ja.
0: Mijn vriendin vond dat geen probleem, maar ik en mijn vriendin kregen wel ineens allemaal appjes met... Heb je er nog wel iets? Vind je dit wel oké? En ik vond dit zo vreemd, want als ik dus iets met een man plaats, is het geen probleem. Maar met de vrouw wel. Dus ik heb echt even je mening nodig. Ja, ik vind, dit kan gewoon. Ik bedoel, ja, we zijn gewoon vrienden. Maar hoe zie jij dit? Is het oké om een foto te delen met een andere vrouw als je een vriendin hebt? Laat het even weten op twentefm.nl of in de 1Twente app.

0: I'm a fireball.
1: Fireball hoorde je. Mijn uren zitten er weer op. Maar je kan natuurlijk ook weer de rest van de week genieten van Twente FM. En dan zien we elkaar weer zondagavond. Tot dan. Je hoort nu Bente met 3, 2, 1.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
8: Want we will live in the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
1: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Hengelo heeft een nieuw online platform voor inwoners die willen sporten. Op Hengelo Helemaal Fit staat het sportaanbod van verenigingen en sportaanbieders in de gemeente overzichtelijk bij elkaar. Je kunt zoeken op sport, doelgroep of persoonlijke voorkeuren. Volgens initiatiefnemer Thijs Jagers is het platform een soort gouden gids voor de sport. Naast het verenigingsaanbod zijn er ook workouts, gezonde recepten en wandelroutes. Het platform is bedoeld om vooral mensen die de stap naar sporten lastig vinden, makkelijker op weg te helpen. En dan nog meer sport. De 21-jarige voetballer Tim Gijpens uit Oldenzaal verruilt FC Emmen voor een avontuur in Indonesië. De linksback gaat transfervrij aan de slag bij Bali United. Gijpens doorliep de FC Twente Heracles Academie en speelde de afgelopen 2 seizoenen 45 wedstrijden voor FC Emmen. De Oldenzaaler heeft ook de Indonesische nationaliteit via zijn oma van moederskant en kwam al uit voor Indonesië onder 20. Bij Bali United komt hij verschillende Nederlanders tegen. Zo is oud PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen er hoofdtrainer. De competitie begint op 4 september. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond raakt het steeds meer bewolkt en vannacht is er op de meeste plekken sprake van buiige regen. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Ook morgen starten we de dag regenachtig. In de middag komt de zon er nog even bij. Het wordt morgen maximaal 22 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlakbij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Hengelo heeft een nieuw online platform voor inwoners die willen sporten. Op Hengelo Helemaal Fit staat het sportaanbod van verenigingen en sportaanbieders in de gemeente overzichtelijk bij elkaar. Je kunt zoeken op sport, doelgroep of persoonlijke voorkeuren. Volgens initiatiefnemer Thijs Jagers is het platform een soort gouden gids voor de sport. Naast het verenigingsaanbod zijn er ook workouts, gezonde recepten en wandelroutes. Het platform is bedoeld om vooral mensen die de stap naar sporten lastig vinden, makkelijker op weg te helpen. En dan nog meer sport. De 21-jarige voetballer Tim Gijpens uit Oldenzaal verruilt FC Emmen voor een avontuur in Indonesië. De linksback gaat transfervrij aan de slag bij Bali United. Gijpens doorliep de FC Twente Heracles Academie en speelde de afgelopen twee seizoenen 45 wedstrijden voor FC Emmen. De Oldenzaaler heeft ook de Indonesische nationaliteit via zijn oma van moederskant en kwam al uit voor Indonesië onder 20. Bij Bali United komt hij verschillende Nederlanders tegen. Zo is oud PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen er hoofdtrainer. De competitie begint op 4 september. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond raakt het steeds meer bewolkt en vannacht is er op de meeste plekken sprake van buiige regen. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Ook morgen starten we de dag regenachtig. In de middag komt de zon er nog even bij. Het wordt morgen maximaal 22 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

you dance.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meeste hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Hengelo heeft een nieuw online platform voor inwoners die willen sporten. Op Hengelo Helemaal Fit staat het sportaanbod van verenigingen en sportaanbieders in de gemeente overzichtelijk bij elkaar. Je kunt zoeken op sport, doelgroep of persoonlijke voorkeuren. Volgens initiatiefnemer Thijs Jagers is het platform een soort gouden gids voor de sport. Naast het verenigingsaanbod zijn er ook workouts, gezonde recepten en wandelroutes. Het platform is bedoeld om vooral mensen die de stap naar sporten lastig vinden, makkelijker op weg te helpen. En dan nog meer sport. De 21-jarige voetballer Tim Gijpens uit Oldenzaal verruilt FC Emmen voor een avontuur in Indonesië. De linksback gaat transfervrij aan de slag bij Bali United. Gijpens doorliep de FC Twente Heracles Academie en speelde de afgelopen twee seizoenen 45 wedstrijden voor FC Emmen. De Oldenzaaler heeft ook de Indonesische nationaliteit via zijn oma van moederskant en kwam al uit voor Indonesië onder 20. Bij Bali United komt hij verschillende Nederlanders tegen. Zo is oud-PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen er hoofdtrainer. De competitie begint op 4 september. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond raakt het steeds meer bewolkt en vannacht is er op de meeste plekken sprake van buiige regen. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Ook morgen starten we de dag regenachtig. In de middag komt de zon er nog even bij. Het wordt morgen maximaal 22 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaald. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live.
7: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Op het nieuwe onderdeel de 4x100 meter gemengde estafette viel Nederland buiten de boot door een mislukte wissel. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Besnijdend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hexet. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om 2 kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. 2 Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer goud op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.